daar sta ik voor mijn trouw gevolg en de waterlanders stijgen. Maakt het me ook geen bout meer uit dat ik het weer koud zal krijgen.

gevallen, mezelf vervloekt. Ik ben een mens, ben een mens van vlees en bloed. Ik ben een mens, ben een mens van vlees.

was de reden. Waarom maakte ik alles stuk? Waarom niet gewoon dik tevreden? Tevreden hier met dit geluk.

Fouten.

You look at the sky, but you don't see the colors.

verbied. En een doodstrijd had hij niet. Die werd een fluitje van een cent.

for a while.

win, win, win, win, win.

Ik ben een analoge man in een digitale wereld. Maar jij maakt me een nieuwsgierige kerel. Zoveel dat ik je terug wil geven. Dromen, durven, delen. Ik vond de kracht in mijn hart, maar ik zocht niet alleen. Zoveel lieve mensen om me heen. En ik train elke dag in de zin van het leven. Dromen, durven, delen. In de mond ben ik grof, ik deed soms wat te tof. Vliegen voelt het best na, happen in het stof. Iedereen met een wrok, ik smeek je me te vergeven. Dromen, durven, delen. Pak alles op mijn pad, vol gas non-stop. Bal me bij de vuisten en zeg kom maar op. Kom maar op, ik zeg kom maar op. Ik bal me bij de vuisten en zeg kom maar op.

Geef een waanzinnig applaus, dit is een lange vrouw.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molukkers Monument in Rotterdam. Mogelijk biedt hij excuses aan voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. De ceremonie is live te volgen vanaf kort over 's middags. Daisy Moore is sinds 2019 NOS-correspondent in het Midden-Oosten en woont al ruim 20 jaar in Beirut. Ze werkt samen met cameravrouw Edmee van Rijn en bezoekt risicovolle gebieden. Moore geniet van haar werk en de unieke toegang die zij als vrouw krijgt. Het Israëlische leger bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook en premier Netanyahu wil doorgaan tot ze 70% in handen hebben. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Magatsi leven in angst door de verschuivende grenzen en schietpartijen. Mensenrechtenorganisaties spreken van etnische zuivering. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. En Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam, mogelijk met excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Ze werden in 1951 onder slechte omstandigheden in Nederland gehuisvest, ondanks hun dienst in het KNIL. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws.

Rozo Radio. Internet Radio.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemot, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Baule, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemot richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld naar bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

maar je kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij je de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken. En de toekomst zal Hij.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld, na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u weer heeft afgestemd op Rozo Radio, waar het weer tijd is voor het gevarieerde muziekprogramma T42 van Beb Hendriksen, waarbij de techniek vandaag in handen is van Nout Struik. Als u vaker naar ons luistert, weet u dat mijn programma iedere week weer anders is. Vaste onderdelen zijn vaak wel de rode draad en de dubbelnummers. Deze week is mijn playlist geheel gevuld met muziek die ik graag hoor. Vandaar de titel De Keuze van de Maker. Er is geen rode draad, maar ik vond wel vier fraaie dubbelnummers. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Omdat ik een groot fan ben van Franstalige muziek, openden we het programma met een nummer van Charles Aznavour. Hij zong Tu te laisses aller. Misschien komt het nummer u wel bekend voor. Corrie Brokke zette een Nederlandse versie van dit lied op de plaat en die heet Mijn Ideaal. Aznavour werd in Parijs uit Armeense ouders geboren. Hij wist uit te groeien tot een ster van internationale allure en is waarschijnlijk de beste zanger die Frankrijk ooit gekend heeft. Hij trad op tot op hoge leeftijd en kwam meerdere malen voor een optreden naar Nederland. Hij overleed in oktober 2018 op 94-jarige leeftijd. Remco Veldhuis en Richard Kemper werden in 1997 bij elkaar gebracht door een gezamenlijke vriend die wist dat ze allebei graag op het podium wilden staan. Geen van beiden had theaterervaring, maar diezelfde avond nog bleek er chemie tussen de twee te bestaan. In 2002 stonden ze met hun eerste programma Half Zo Echt op de planken. Ze zijn meesters in het schrijven en zingen van de meest prachtige nummers. En daarom hoort u hen nu met het lied Kleine Dingen.

Dit was de Amerikaanse zangeres Mary McGregor met een van de mooiste nummers die ooit werd geschreven, Torn Between Two Lovers. Gelukkig is het mij nooit overkomen dat ik op twee personen tegelijk verliefd was, maar het lijkt me voor alle betrokkenen een heel lastige situatie. Torn Between Two Lovers was in 1976 de debuutsingle van Mary McGregor en het was meteen een hit. Ze is inmiddels 78 jaar en nog altijd actief in de muziek. De Franse zangeres, actrice en schrijfster Marie Laforêt overleed in 2019 op 79-jarige leeftijd. Ze was niet alleen beeldschoon, maar had ook nog eens een heel mooie stem. Na de Tweede Wereldoorlog overwoog Marie enige tijd om in het klooster te gaan, maar ze ontwikkelde belangstelling voor acteren. Als vervangster voor haar zus won ze een zangwedstrijd op de radio. Het leverde haar een eerste rol op in de film Liberté. Uiteindelijk speelde ze mee in 60 films, stond vaak in het theater en er kwamen ook talloze platen van haar uit. Voor vandaag koos ik van haar het nummer L'amour en fleurs.

Nina Simone zong het veelgecoverde nummer Mr. Bojangles, dat in 1968 werd geschreven en voor het eerst op de plaat gezet door de Amerikaanse countryzanger Jerry Jeff Walker. Nina werd in 1933 geboren in een gezin met 8 kinderen en heette Eunice Kathleen Wayman. Ze begon al jong met zingen in de plaatselijke kerk, waar ze ook haar talent voor pianospel ontdekte. Ze wist zich te ontwikkelen tot een bekende, veelgevraagde singer-songwriter, pianiste en burgerrechtenactiviste. Ze woonde in verschillende landen, waaronder ook 4 jaar in Nederland. Ze overleed in 2003 op 70-jarige leeftijd. Het eerste dubbelnummer van vandaag mag je best wel bijzonder noemen. Het is namelijk het nummer Zelfs je naam is mooi, waarmee Henk Westbroek in 1998 maar liefst 33 weken in de single top 40 stond. Onlangs wist ik de hand te leggen op een Duits album van Herman van Veen met de titel Unter einem Hut. Daarop vond ik het nummer Kleiner, großer Schatz. Dat wordt gezongen op de melodie van Zelfs je naam is mooi van Westbroek. Waar het lied van Westbroek gaat over een mooie geliefde, gaat het lied van Van Veen erover hoe snel kinderen groot worden.

En tot zover Herman van Veen in het Duits. Heel bijzonder vind ik het. De Franse zangeres van Joods-Italiaanse afkomst Frida Boccara overleed in 1996 op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longinfectie. In mei 1960 zong ze tijdens het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk het lied Un jour un enfant en won. U hoort haar nu met een ander bekend nummer en dat is 100 000 chansons.

Vindt u het niet schitterend, dit door Stevie Wonder gezongen nummer Isn't She Lovely? Stevie schreef dit nummer in 1976 ter gelegenheid van de geboorte van zijn dochter Aisha. Prematuur geboren bracht Stevie de eerste dagen van zijn leven door in een couveuse, waar hij zuurstof kreeg om zijn niet rijpe longen te helpen. Het teveel aan zuurstof verstoorde helaas de groei van de bloedvaten in zijn ogen, waardoor hij blind werd. Dit weerhield hem er niet van uit te groeien tot een artiest van wereldfaam. Stevie is inmiddels 76 jaar. Hij trouwde 3 keer en kreeg 5 kinderen. Nog altijd luister ik met veel plezier naar het werk van de jong overleden zangeres Vicky Brown. Deze Britse zangeres is de moeder van zangeres Sam Brown en overleed in 1990 op 50-jarige leeftijd. Ze zong vaak samen met de New London Chorale, maar was ook een gewaardeerd solo-artieste. Ik koos vandaag van haar het prachtige nummer Look for Me in Rainbows.

0: to make you change your mind.
1: Ralph McTell zong zijn schitterende lied over de straten van Londen, waarmee hij in 1972 ook 8 weken in de Nederlandse single top 100 stond. Deze Britse singer-songwriter werd in 1944 geboren en was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in muziek. Zijn allereerste instrument was een mondharmonica die zijn opa hem leerde bespelen. Hoewel hij slim genoeg was, deed hij het niet zo goed op school. Na veel omzwervingen, waaronder het leger, een huwelijk waarin hij een zoon kreeg en na diverse baantjes kwam in 1967... eindelijk zijn eerste album uit. Dit bleek het begin van een lange, succesvolle carrière. In het nu volgende dubbelnummer hoort u 2 artiesten die beide niet meer leven, maar die ik altijd nog graag met plezier beluister. Ik heb het over Harry Nilsson, de in 1994 overleden componist, pianist, zanger en gitarist die ons heel veel moois naliet. In zijn jonge jaren werkte hij 's avonds bij een bank en schreef hij overdag liedjes voor muziekuitgevers. Zijn doorbraak had hij in 1967 met zijn 2e album. U hoort hem nu met de Puppy Song, die vervolgens in het Nederlands wordt gezongen door Martine Bijl.

Het nu volgende nummer van de Belgische zanger Louis Neefs programmeerde ik omdat het zo mooi aansluit op het vorige lied van Martine Bijl. Het is namelijk het nummer Martine, waarin Louis zijn lof op haar zingt. Leuk vind ik vooral de zin: ik voel altijd op brunettes, maar nu hou ik het op blond.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag

0: It's hot. It's sweet. It's tea for two.
1: Met Bep Hendriksen.
2: Dit was Jim Grosey met het prachtige nummer I Have to Say I Love You in a Song. Toen hij trouwde met Ingrid, gaven zijn schoonouders geld cadeau. Met instemming van zijn vrouw nam Jim hiermee zijn eerste album op. Tot 1970 trad hij ook op met zijn vrouw. Toen begon Jim zijn succesvolle samenwerking met pianist-gitarist Maury Mulleisen. Samen brachten zij twee succesvolle albums uit. In 1973 kwamen beide mannen om het leven bij een vliegtuigcrash. Jim werd 30, Maury slechts 24. De Canadese zangeres Sarah McLachlan is zo veelzijdig en heeft zo'n prachtige stem dat er inmiddels tientallen miljoenen albums van haar werden verkocht. Ze werd als kind geadopteerd en kreeg al jong de kans piano en gitaar te leren spelen. Op haar 17e al speelde ze in een band en op haar 20e tekende ze haar eerste platencontract. Ze viel regelmatig in de prijzen en van haar album Surfacing werden in 1997 wereldwijd 16 miljoen exemplaren verkocht. En dit bezorgde haar ook meteen internationale bekendheid. U hoort haar nu met een prachtig nummer afkomstig van het zojuist genoemde album. Het nummer heet In the Arms of an Angel.

De uit het Friese uit Wellingerga afkomstige zusjes De Vries traden op onder de naam Maywood. Wij draaiden van hen het prachtige nummer Mother, How Are You Today? Waarmee ze in 1980 9 weken in de Nederlandse single top 40 stonden. In 1990 vertegenwoordigden zij Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. Door falende techniek kwam hun lied heel slecht uit de verf en werden zij slechts 15e. De zusjes gingen in 1995 na een grote ruzie uit elkaar. Dan gaan we verder met ons derde dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst de Ierse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan met het uit 1972 daterende succesnummer Alone Again. De Nederlandse uitvoering van dit nummer heeft de titel 1948 en kreeg vooral grote bekendheid in de uitvoering van Gerard Cox. Maar vandaag wordt deze uitvoering voor u gezongen door Rob de Nijs.

Ja, 1948, een nummer dat vooral bij de heel ouderen onder u herinneringen zal oproepen. Enige tijd geleden was ABBA de rode draad in dit programma. Ik draaide toen voor u nummers van hun album Voyage uit 2021. De groep dankte haar succes niet alleen aan de prachtige nummers geschreven door Björn en Benny, maar ook aan de mooie stemmen van Agneta en Annie Fried. U hoort daarom nu Agneta met Past, Present en Future.

like love. There were moments when, well,

En dit was Annie Fried in het prachtige ABBA-nummer Like an Angel Passing Through My Room. Wist u overigens dat beide dames los van elkaar solo al veel succes hadden voordat zij deel uitmaakten van ABBA? Blonde Agneta is inmiddels 76 jaar. Annie Fried werd in november vorig jaar al 80. In een programma waarin ik mag kiezen wat er gedraaid wordt, mogen ook de Beatles niet ontbreken. Ze waren slechts 10 jaar samen actief, maar hun invloed op de ontwikkeling van de popmuziek was ongekend groot. Ik vind het altijd heel moeilijk een keuze te maken uit hun vele prachtige nummers. U kunt nu gaan luisteren naar een prachtig nummer, afkomstig van hun in 1967 uitgebrachte album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Het nummer is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een tienermeisje uit een welgesteld gezin dat in de vroege ochtend wegloopt van huis op zoek naar vrijheid. Het nummer heet She's Leaving Home.

80 jaar. Hij is de langst actief gebleven Beatle. En op 29 mei van dit jaar kwam zijn 20ste solo studioalbum uit onder de titel The Boys of Dungeon Lane. Dan hebben we nog een laatste dubbelnummer voor u. Het is het prachtige Morning Has Broken van Cat Stevens. U hoort eerst de originele versie die Stevens in 1971 op de plaat zette. En daarna kunt u horen hoe het klinkt als het wordt gezongen door de Belgische zangeres Dana Winner.

Ze heeft toch echt een heel mooie stem, deze Dana-winner. Nana Mouskouri werd in 1934 op Kreta geboren en hoopt in oktober haar 92ste verjaardag te vieren. Ze studeerde destijds cum laude af aan het conservatorium, maar koos voor de lichte muziek. Ze zong in talloze talen, zelfs ook in het Nederlands. U hoort haar nu met een nummer dat in de Nederlandse uitvoering van Saskia en Serge Zomer in Zeeland heet. Het Nederlandse koppel had er in 1971 een bescheiden hit mee. Hier is nu voor u Nana Mouskouri met Try to Remember.

0: Civilians, thank you very much.
1: Herkende u de stem van deze zanger? Het was een live opname, dat hoorde u wel. Het was Rod McEwen met het nummer Soldiers Who Wanna Be Heroes, waarmee deze in 2015 overleden Amerikaan in 1971 ook 17 weken in de Nederlandse top 40 stond. Eind jaren 60 en begin jaren 70 was hij de populairste en best verkochte dichter in Amerika. Daarnaast was hij singer-songwriter, componist en acteur. Hij was ook degene die van het bekende Brel-lied Le Moribond de veelgecoverde Engelse versie Seasons in the Sun schreef. Tussen 1972 en zijn afscheid in 1993 produceerde de Amerikaanse singer-songwriter en componist Billy Joel popmuziek, waaronder bekende nummers als Piano Man en Goodnight Saigon. Ondanks zijn grote succes op het gebied van popmuziek besloot hij in 1993 te stoppen met platen maken. Hij bleef wel optreden en schreef klassieke muziek die hij ook opnam. Mijn keuze voor vandaag is het fraaie nummer Lullaby, Goodnight My Angel.

0: En na dit door Philippe Elan gezongen Franse nummer hebben we nog net voldoende tijd voor één lied van Willeke Alberti. Een van de bekendste Nederlandse zangeressen die vorig jaar met optreden stopte en in februari haar 81ste verjaardag vierde. Ze kan terugblikken op een lange carrière waarin ze veel verschillende dingen deed, zoals zingen met haar vader en meespelen in De Kleine Waarheid. Wij draaien nu voor u haar mooie lied In de herfst van mijn leven.
1: Ik sta op een berg te kijken naar beneden. Het dal van mijn verleden, gevuld met zoveel pijn. Maar alles wat ik heb,

0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en de techniek was vandaag in handen van Nout Struik. Dit programma wordt komende zondag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio en op maandagavond is het van 7 tot 9 te beluisteren bij de lokale omroep de ORTS. Volgende week zijn we er weer met een fraai...
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. De anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

kende ik geluk. Toen had ik een vrouw en een kind. Opeens greep het noodlot me weg met één ruk. O God.

toen ik weer loskwam, toen was ik een man die niets op de wereld meer had. Zo'n schooier als ik ben, daar gruwen ze van. Zo'n schooier die 5 jaar lang zat. Maar straks toen ik in het portiek van

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Premier Jette heeft officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Oulu-Kora in Rotterdam sprak hij van een pijnlijk historisch falen. De excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Ze kwamen naar ons land en hoopten terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. 3 anderen werden door hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukse Monument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

lig je een beetje ziek in je bed en je hoort de geluiden op straat. Kinderen ver weg en dichtbij tegelijk, een bakkerskar die daar gaat, dat is mooi. Je maakt een proefwerk op school en je kijkt zo nu en dan eventjes maar naar het mooiste meisje zoals ze daar zit met het licht van de zon.

Je bent op vakantie, je loopt langs de wei en een paard loopt jou tegemoet. En het bekijkt je nieuwsgierig en wel, en het lijkt wel of het groot

Maak ik een groot applaus. Ik ben van plan om hem nog 5 jaar mee te nemen. Marco Borsato! Dames en heren, er is al een jaar of 4 een soort van discussie over wat nou het volkslied van Brabant moet worden. Nou, ik denk dat wij vanavond de oplossing gevonden hebben. Ik denk dat we ze gewoon allemaal achter elkaar moeten plakken. En die versie wordt het volkslied. Mee eens? Zullen we het repeteren? Oké, rechts staan.

0: als het einde komt.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Don Seder van de ChristenUnie noemt de excuses van premier Rob Jette aan de Molukse gemeenschap een historisch markeringspunt. De excuses volgen op een breed gesteunde motie voor onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Volgens Seder begint nu de volgende fase: erkenning, dialoog en beter luisteren naar de gemeenschap. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk verkeersongeval waarbij een 32-jarige fietser omkwam. De bestuurder reed aanvankelijk door, maar meldde zich later zelf. De fietser reed zonder verlichting op de verboden Biddingringweg. De verdachte is aangehouden en zijn bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover.
2: Uur na uur. Dag na dag.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.

De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer, sprak de

netjes erbij. Kaplaarzen. Kaplaarzen. Rubberen laarzen. Van die bruine. Wel een beetje poepkleur.

vissen. Kablaarzen. Kablaarzen. Kablaarzen. Ben je toch niet doof? Rubberen laarzen. Kablaarzen. Van die rubberen kablaarzen, maar dan wel waterdicht, vrouw.

schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent er niet achterlijk. Kaplaarzen. Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb u ook leaselaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van.

kapplaats. Kapplaats. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kapplaatsen. Rubber kapplaatsen. Stop, nee, ik ga door. Kapplaatsen. Rubberen laarzen. Nee, ik stop niet. Rubberen laarzen. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten. Kaplaarzen.

Ik heb geleerd op jou te wachten. Ik liet jou meegaan met de wind. Volgde jou in jouw gedachten. Verdwaalde in jouw labyrinth. Maar ik heb de weg teruggevonden. En alles laat mij langzaam.

0: die jij rond je hebt gebouwd. Jij leeft verborgen in jouw wereld.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsvondst gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Herugewaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: I'm so lonesome tonight. I was just lying here wondering where you are and what you're doing. And Lord knows the thing that worried me.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover.
2: Uur na uur.

Welkom bij Boulevard of Broken Dreams, een programma van Rozo Radio en van de ORTS. Van 11 uur tot de klok van 12 met het laatste uurtje van dit weekend. Met heerlijke late night muziek. Onder het motto, hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Ik ben Kees en ik heet u hartelijk welkom.

En dat waren Magna Carta met Two Old Friends of Mine. En Magna Carta komen we dit uurtje nog twee keer tegen. Ze zijn, ja, zoals we het noemen, de rode draad in ons programma vandaag. Daarvoor was Harry Nilsson met Everybody's Talking uit de film Midnight Cowboy. En Roger McQueen, The Ballad of Easy Rider uit de gelijknamige film. Je luistert naar Boulevard of Broken Dreams. Het programma van Rozo Radio en de ORTS. Met op de achtergrond het team uit Midnight Cowboy. Sorry.

Dat was het nummer Woodstock van Matthew Southern Comfort. Daarvoor hadden we de band America met The Sandman. En Crosby, Stills, Nash, Helpless Hoping. David Crosby met Orleans. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams. Een programma van Rozo Radio en de ORTS tot de klok van 12. Met het laatste uurtje van dit weekend.

Glen Campbell, By the Time I Get to Phoenix. Daarvoor hadden we The Younger Generation, gezongen door John Sebastian van The Loving Spoonful. En de band Amsterdam uit Amsterdam met The Indian Pipe. Zo dadelijk gaan we verder met Fleetwood Mac. Although the sun is shining. En dan heb ik het over de oude Fleetwood Mac uit de jaren 60. En Marvin Wells en Farrer, leden van de Shadows met Faithful. Je luistert naar Boulevard of Broken Dreams tot de klok van 12. Met heerlijke, heerlijke, rustige late night muziek. Zei ik al, ja, zo dadelijk eerst Fleetwood Mac.

Lord of the Aged. Magna Carta. Dat was de laatste voor vanavond. Het is bijna 12 uur. Het zit erop. Ja, we gaan eruit zoals gewoonlijk met Duke Ellington natuurlijk. U heeft geluisterd naar een aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Een programma van Rose Radio en de ORTS. Wij bedanken u voor het luisteren. We wensen u een welterusten, een fijne nacht en een goede week. Volgende week zondag zijn we weer terug om 11 uur met een nieuwe aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Je kunt het programma nog een keer opnieuw beluisteren bij de ORTS radio-uitzending Gemist. Doei doei, bye bye.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsvondst gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump.